0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. De Argentijnen speelden die verlengingen met een man minder na een rode kaart. Het was Ferran Torres die het verlossende doelpunt maakte aan het begin van de tweede verlenging. In Ekeren, in de provincie Antwerpen, is gisteravond een brand uitgebroken in een glasbedrijf. Dat laat de brandweer weten. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en kreeg het vuur onder controle. Niemand raakte gewond. Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg wel even hun woning verlaten. Vandaag wordt er nog nageblust. De VS en Iran hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw bestookt. Iran heeft naar eigen zeggen raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse vliegtuigen op een luchthaven in Jordanië. Ook Syrië en Kuwait zouden getroffen zijn. Het Amerikaanse leger had het op X dan weer over een nieuwe Amerikaanse aanvalsgolf op Iraanse doelen. Gisteren kondigde de VS al aan dat het zijn aanvallen zou opvoeren. En de dodentol door de zware aardbevingen van een maand geleden in Venezuela blijft oplopen. Er zijn nu al meer dan 5200 lichamen geborgen. Nog duizenden andere mensen blijven vermist. Hoeveel dat er precies zijn, wil de Venezolaanse regering niet kwijt. Volgens de Verenigde Naties gaat het mogelijk om 50.000 mensen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer. Dit is Joe.

de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
0: Dit is Joe.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft ervoor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
4: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusden-Zolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
6: Ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht. Hij loopt al een paar weken rond met 2 sterren op zijn t-shirt. Ik dacht dat hij maar geen ongeluk brengt. Maar kijk, vandaag weer wereldkampioen voor de 2e keer.
7: Het was tot het einde, maar dat is een fijne finale.
4: Trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden op dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York, omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftimeshow met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. Bij een zware loodsbrand in Blankenbergen is mogelijk asbest vrijgekomen. Dat laat de burgemeester weten. Gisterenavond begon het te branden in een loods in het midden van een veld. Het dak van het gebouw stortte in en daar zit asbest in. De brandweer bekijkt nu of en waar er asbestdeeltjes liggen. In de buurt zijn heel wat campings en woningen. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken. Op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez werd in minder dan 2 uur tijd zo'n 180 hectare verwoest door het vuur. 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Ook op Corsica breiden de natuurbranden zich uit. En we gaan ons nieuws eindigen waar we het begonnen zijn, op het WK voetbal. Want de Spanjaard Rodri is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Hij volgt daarmee Lionel Messi op. Ook de Spaanse doelman Simon viel in de prijzen als beste doelman van het WK. En de titel voor topschutter die gaat naar de Fransman Kylian Mbappé. Die maakte dit WK maar liefst 10 goals. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start, met nadien zon en een paar graden warmer, tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tom Bone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé, elke avond live op VTM Go.
5: VTM. Kleurt je dag.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
7: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Is Joe

0: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het klopte de vorige wereldkampioen Argentinië in de verlengingen. Het werd 1-0. Argentinië moest die spelen met een man minder na een rode kaart. Een oververdiende overwinning, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Echt eenrichtingsverkeer van Spanje richting Argentinië. Argentinië speelde aanvallend echt werkelijk niks klaar. Sleepte wel nog verlenging uit de brandstek genoeg zonder één keer op doel te schieten. En dan was het toch Ferran Torres die daarin het verschil maakte. En die er heeft voor gezorgd dat Spanje de meer dan verdiende wereldkampioen is geworden.
1: Ook bij ons werd de match massaal gevolgd. In Heusenzolder bijvoorbeeld, daar waren een duizendtal Spaanse Belgen verzameld.
3: Yes! Oh my god, Argentina naar huis!
4: Heel gelukkig, eindelijk en verdiend.
5: Heel blij.
6: Ontzettend blij, ontzettend blij. We hebben hier 16 jaar op gewacht.
7: Super, super, super blij. En viva España.
1: Het is trouwens ook een kleine opsteker voor onze Rode Duivels. Ze zijn in de kwartfinale uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen. En konden dit WK als enige scoren tegen Spanje. Het was trouwens een chaotische WK-finale. Er waren enorme wachtrijen aan het stadion in New York omdat er problemen waren met het ticketsysteem. Heel wat fans misten zo de start van de finale. De finale startte trouwens ook al 6 minuten te laat door het optreden ervoor. En ook de halftime show met onder meer Shakira liep flink uit. Daardoor duurde de rust 27 minuten, terwijl dat normaal maar een kwartiertje is. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth over 5 jaar al op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en Halen. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
8: Ze wordt als heel natuurlijk menselijke ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en pleegsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
1: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. En de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is opnieuw papa geworden. Dat laat hij weten op X. Het is een jongetje met de naam Alec Neil. Het is kind nummer 4 voor J.D. Vance en zijn vrouw Usha. Ze hadden al 2 zoontjes en een dochter. Dat er nog kinderen konden komen, had hij eigenlijk al aangekondigd op een anti-abortusbijeenkomst vorig jaar. Toen zei hij dat hij meer baby's wilde in de VS. Bij deze. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperatuur tot 22 graden. Ook morgen bewolkt de start met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer. Dit is Joe.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels,
2: natuursteen,
1: parket, Impermo.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
1: Sleep World.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Sleeplife. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Joe, 80s and 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Spanje is voor de tweede keer in zijn geschiedenis wereldkampioen voetbal. Het won vannacht van Argentinië na verlengingen met 1-0. Grote teleurstelling dus bij de Argentijnen en zeker bij hun superster Lionel Messi, die waarschijnlijk zijn laatste WK speelde. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: Voor alle duidelijkheid, hij gaat niet plots stoppen met voetbal volgens mij. Hij heeft nog een contract bij Inter Miami tot 2028. Dat zal hij wel uitdoen en zal er nog wel een paar jaar voetballen. Maar de kans dat we hem over 4 jaar opnieuw op een WK gaan zien, hij is dan al 43 als ik juist stel. Ja, die kans lijkt me echt heel klein, dus het zal wel het laatste WK van Lionel Messi zijn geweest volgens mij.
4: Messi is 39. De helft van de Belgen wil kroonprinses Elisabeth al over 5 jaar op de troon. Dat blijkt uit de grote peiling van onder meer VTM Nieuws en HLN. Elisabeth is trouwens ook de populairste van ons koningshuis. Royalty-watcher Wim de Handschutter legt uit waarom dat zo is.
6: Ze wordt als heel natuurlijk menselijk ervaren. Toch wel wat contrasterend met haar vader, koning Filip, die niet echt dat charisma heeft. En wat ook opvallend is, is dat ze steeds professioneler wordt gezien als iemand die heel ernstig en plichtsbewust is. Dat blijkt uit haar studies. En ze heeft het afgelopen jaar ook al aan verschillende belangrijke momenten in het koningshuis deelgenomen.
4: Denk dan bijvoorbeeld aan het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin. In de Italiaanse Dolomieten is een Belg van 21 met een helikopter geëvacueerd nadat hij een paniekaanval kreeg. Dat meldde lokale media. Hij was aan het wandelen toen hij in paniek schoot en helemaal verstijfde. Een reddingsteam merkte hem toevallig op en gaf hem de eerste hulp. Daarna werd hij afgevoerd met de helikopter. En het is nog altijd niet duidelijk hoeveel passagiers op de boot zaten die gezonken is voor de kust van Guyana. Dat heeft de minister van Openbare Werken daar gezegd. In de nacht van zaterdag op zondag kapseisde een boot met 133 passagiers. Nog 66 mensen waren vermist, maar nu blijken er meer dan 66 mensen nog niet terecht te zijn. En dus zoeken we verder, zegt de minister. 2 lichamen werden nog maar geborgen. De dag start bewolkt, maar tegen de middag klaart het wat op. Temperaturen tot 22 graden. Ook morgen bewolkte start, met nadien zon en een paar graden warmer tot een graad of 24. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
3: Dit is Joe.

0: Brico Brico City
1: en Brico Planet.
0: Bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart.
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Dit is Joe 80's.

0: Attention, luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag. Joe

0: daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
3: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wilde leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins, enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
2: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. Bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. En de nieuwe Air Force One, dat is het vliegtuig van de Amerikaanse president, wordt tijdelijk aan de grond gehouden. Dat heeft Trump zelf gezegd. En er zal aangesleuteld worden. Amerikaanse media schreven al dat het vliegtuig onveilig was. Er zou bijvoorbeeld nog geen raketafweersysteem in zitten, wat de oude versie wel had. Trump kreeg het vliegtuig vorig jaar van de koninklijke familie van Qatar. Bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
1: Dit is Joe

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Knaldi!
7: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Joe, 80s en 90s.

0: with words in heavy doses.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzer Maasmechelen trekken naar de rechtbank, omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen. Dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
6: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzer Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
5: Tegen 2037 moet het Boudewijn Sea Park dicht. We wisten al langer dat dat eraan zat te komen, maar de Vlaamse regering heeft nu groen licht gegeven voor het uitdoofakkoord. Tegen volgend jaar moeten de uitbaters ook een buitenbassin bouwen. Je hoort bevoegd minister Ben Weitz.
7: Dolfijnen zijn zeer intelligente dieren die in het wild een leefgebied hebben van verschillende honderden vierkante kilometer. Dus ik vind het vandaag gewoon echt niet meer te verantwoorden om die hier op te sluiten in beperkte bassins. Enkel en alleen om dan voor mensen kunstjes op te voeren. Nu heeft men dan de tijd van zelfs meer dan 10 jaar om uiteindelijk een alternatief te voorzien voor die dieren.
5: Waar de dieren naartoe gaan, dat is nu aan de uitbaters om uit te vissen. En bij een WK-feest in Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen. Hij kwam terecht onder een ingestorte fontein. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ook een andere jongen raakte gewond. Hoe erg hij eraan toe is, is nog niet duidelijk. Het is bewolkt, maar het klaart op deze namiddag en een graad of 22. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
4: Dit is Joe.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past daar voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Nee, met het leven.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. En ook hoe het met het slachtoffer gaat is nog onduidelijk. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Franse legt uit hoe dat komt.
2: Het is zomervakantie uiteraard, dus de drukte ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers die hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
1: 300 jeugdspelers van voetbalclub Patro IJzer Maasmechelen trekken naar de rechtbank omdat hun club volgend jaar niet meer mag deelnemen aan de elitecompetitie. Daardoor riskeren de jeugdspelers hun statuut van topsporter te verliezen, dat schrijft HLN. Journalist Bjorn Makelberg legt uit waarom de club zijn licentie verliest.
3: Het gaat dan over het ontbreken van een vaste dokter of kinesist en een jeugdmedewerker die het minimumloon niet zou krijgen. De Pro League zegt daarover, ja, Patro IJzer Maasmechelen wist heel goed wat de criteria waren. Ze weten dat ze op dat vlak onvoldoende scoren, dus is het logisch dat ze niet kunnen deelnemen aan de elitecompetitie.
1: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida, in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie in. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En het is nationale feestdag morgen, dus deelt de koning vandaag de adellijke titels uit. 9 in totaal. Onder meer psychiater Dirk de Wachter en ondernemer Wouter Torfs mogen zich voortaan baron noemen. Actrice Chris Lomme heeft dan weer de graad van commandeur in de kroonorde gekregen. Over een uur geeft de koning trouwens een toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
0: Dit is Joe

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles
8: en zelfs 25%

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. De koning geeft op dit moment zijn toespraak voor de Nationale Feestdag. Daarin kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
5: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
4: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. Een steekpartij in Gent vanochtend, dat schrijft HLN. Daarbij zou één iemand zwaar gewond geraakt zijn. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd en ook hoe het met het slachtoffer gaat. Het onderzoek van politie en parket is volop aan de gang. Het wordt vandaag de drukste dag van de zomer op Brussels Airport. De luchthaven verwacht zo'n 92.000 passagiers. Woordvoerder Jeffrey Fransen legt uit hoe dat komt.
6: Het is zomervakantie uiteraard, dus de druk ligt sowieso hoger. Het is ook bouwverlof en we zien een heel aantal terugkeerders van het eerste festivalweekend van Tomorrowland. Zo'n 12.000 festivalgangers hier ook vandaag hun vlucht terug naar huis nemen. Dus het is vandaag gezellig druk om verschillende redenen. We raden voor passagiers vooral aan om op tijd naar de luchthaven te komen. Dat betekent 2 uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, 3 uur voor vluchten buiten de Schengenzone.
4: De beruchte influencers Andrew en Tristan Tate verschijnen waarschijnlijk vandaag voor de rechtbank in Florida in de VS. Ze werden afgelopen weekend opgepakt in Miami, onder meer voor verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. De broers promoten zogezegd traditionele mannelijkheid, maar in de praktijk gaat het om vrouwenhaat. Ook in het Verenigd Koninkrijk loopt een onderzoek naar de twee voor soortgelijke feiten. Wielerfans kunnen alvast een alarm zetten voor morgen om 5:13. Dan begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een parcours van zo'n 26 kilometer met een klim van tweede categorie. Gisteren won Evenepoel nog een etappe met aankomst bergop. Vandaag is het rustdag in de Tour. En de Rode Duivels stijgen in de FIFA-ranking naar plaats 8. Dat is 1 plek beter dan voor het WK. België werd in de kwartfinales uitgeschakeld door de uiteindelijke wereldkampioen Spanje. Zij staan nu eerste in de FIFA-ranking. De verliezende finalist Argentinië staat tweede. Frankrijk blijft derde. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint met wolken, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Sleep
6: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. De koning heeft de natie toegesproken voor de Nationale Feestdag. In zijn toespraak kijkt hij vooruit naar de toekomst van ons land en blikt hij terug op het voorbije jaar, onder meer op de hittegolf eind juni.
2: Het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
1: Opvallend, de koning rept met geen woord over de kwartfinale van onze Rode Duivels op het WK voetbal, waar hij nogthans zelf bij was. Zijn selfie met hen komt wel in beeld, subtiel op zijn bureau gezet. De Britse ex-premier Keir Starmer heeft vanmiddag zijn ontslag aangeboden aan koning Charles. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Deze ochtend sprak hij nog een laatste keer het volk toe. Het zit erop, zegt hij, en het was een eer om het Britse volk te dienen.
3: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
1: Andy Burnham volgt Starmer nu op. Koning Charles heeft hem daarnet ook officieel benoemd tot nieuwe premier. En voetbal Union kent zijn tegenstander in de voorronde van de Champions League. Ze nemen het op tegen het Noorse Bodø Glimt. Geen makkelijke tegenstander, want de Nooren raakten vorig seizoen tot in de achtste finales van de Champions League. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Afwisselend wolken en opklaringen en tot 22 graden vandaag. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Vanaf donderdag opnieuw warmer. Dit is Joe.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Joe, 80s en 90s.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is trombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
4: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past daar voor mij.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
9: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Rudy Garcia werd begin 2025 bondscoach van de Rode Duivels. Hij zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
11: Garcia, je had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VET. Maar ja, er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En ja, onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch is besloten om het contract niet te verlengen.
10: De Belgische voetbalbond gaat nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan de discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden, dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Koning Charles heeft Andy Burnham officieel aangesteld. Burnham wil opnieuw stabiliteit vinden voor het land. Hij neemt het over van Keir Starmer. Die kondigde vorige maand zijn ontslag aan na tegenvallende verkiezingen. Starmer sprak vanochtend nog een laatste keer het volk toe.
12: My work is done. It has been the privilege of my life to serve you and this great country as prime minister.
10: Straks begint de nieuwe premier Burnham met het samenstellen van zijn regering. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen wel droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
9: Dit is Joe

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Dit is Joe E.

0: Groot signaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. De Fransman Rudy Garcia stopt als bondscoach van onze Rode Duivels. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach en zorgde onder meer voor het behoud in de Nations League en behaalde op het WK nogthans de kwartfinale. Maar dat was niet voldoende, zegt analist Janko Beekman.
3: Garcia had toch serieus gewonnen aan populariteit op het WK met die spectaculaire zege tegen Senegal, met die goede wedstrijd tegen de VET. Maar er zijn de voorbije maanden ook mindere wedstrijden geweest onder zijn hoede, onder meer in de Nations League. Er is dat bizarre moment geweest waar hij dat interview weigerde met Gilles de Bilde. En onder meer ook interne meningsverschillen hebben ertoe geleid dat de voetbalbond toch heeft besloten om het contract niet te verlengen.
2: De bond moet nu op zoek naar een nieuwe bondscoach. Onder meer de Nederlander Mark van Bommel wordt genoemd als zijn opvolger. Een van de verdachten die gisteren werd opgepakt voor de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is aangehouden. Dat meldt het parket. Het gaat om een man van 59 uit Lint. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Volgens Nederlandse media werd de man ook al gezocht voor een moord in Suriname. Later deze week verschijnt hij voor de raadkamer. En in 4 departementen in het zuiden van Frankrijk geldt vanaf morgen code rood voor brandgevaar, dat schrijft de Franse krant Le Monde. Onder meer in de Var. Daar woedt sinds gisteren een nieuwe bosbrand niet ver van Saint-Tropez. In nog 27 andere departementen geldt code oranje. Frankrijk wordt al enkele weken geteisterd door extreme hitte en verschillende natuurbranden. In totaal is dit jaar al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
1: Dit is Joe 80s.

driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Dit is Joe.

0: Dacia voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Dit is Joe 80s and 90s.
3: Cinderella cut it up one time.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een Belg opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land nog een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de nationale feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen.
5: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen. En terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn.
4: Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld. En hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt analist Janko Beekman.
6: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet onlogisch, hij heeft het goed gedaan in België. Hij heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
4: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En er is geloot voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levedia Tallinn. Gent moet dan wel winnen van het Oekraïense LNZ Cherkasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodø/Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze de Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen droog bij zo'n 22 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Joe 80s en 90s.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
5: Een goeie avond. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne verdedigt zich.
6: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregelen genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
5: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
7: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet al logisch, heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
5: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
4: Dit is Joe 80.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven. Sleep
3: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Joe

0: vind je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. Een verdacht overlijden in Izegem in West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parquet voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is het zwembad De Warande opnieuw open nadat daar vorige week een Franse jongen van 5 bijna verdronk. Voortaan mogen alleen nog maar Oost-Vlamingen binnen. Zo wil het stadsbestuur vooral jongeren uit Frankrijk en Brussel weren. Op sociale media spreken ze van discriminatie. Waarnemend burgemeester Bram de Winne verdedigt zich.
5: Voor ons is het geen discriminerende maatregel. Het is echt een maatregel om ervoor te zorgen dat er terug orde is in het zwembad en ook om de veiligheid te garanderen voor alle bezoekers. Dus om die reden is die maatregel genomen, niet om te discrimineren, maar net om die veiligheid te waarborgen.
4: Er worden ook extra redders ingezet, net als een extra politiepatrouille. Verschillende Europese politici hebben de nieuwe Britse premier Andy Burnham gefeliciteerd. Onder meer de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt dat ze er naar uitkijkt om met hem samen te werken. Verder gaf Burnham ook nog mee dat het Verenigd Koninkrijk voor 100% achter Oekraïne staat. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor deze kans. Hij laat België achter bij de 8 beste ploegen ter wereld en hij wil de fans ook bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger, vertelt journalist Janko Beekman.
6: Ik weet dat Mark van Bommel een van de namen is die zeker wordt bestudeerd. Het is ook niet al logisch, heeft het goed gedaan in België, heeft een mooie carrière gemaakt als speler, is iemand met naam en faam. En ja, dat is ook wel iets waar we rekening mee moeten houden. Het budget van de Belgische Voetbalbond is niet ongelimiteerd. Wij kunnen niet Pep Guardiola of Jurgen Klopp, de allerbeste coaches ter wereld, gaan benaderen om bondscoach van de Rode Duivels te worden.
4: In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. En de Spaanse selectie is geland in Madrid na een overwinning op het WK voetbal tegen Argentinië gisteravond. De wereldkampioenen zijn daarnet ontvangen bij de koning. Rond deze tijd brengen ze ook een bezoek aan de Spaanse premier. Vanavond volgt er dan ook nog een parade door de hoofdstad, Madrid. In totaal worden meer dan 1 miljoen Spanjaarden verwacht voor de viering. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Dit is Joe

0: u zelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Joe 80's and

Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. De grote natuurbrand in Vierwaanval in de provincie Namen is onder controle, dat laat de brandweer weten. Een gebied van 2,5 hectare staat er in brand. Het vuur spreidde zich over een helling tot aan de rand van een weg. Verschillende brandweerlieden zijn ter plaatse en ook Frankrijk heeft enkele bluswagens gestuurd. Bij de interventie is er ook een helikopter aanwezig. De brandweer is begonnen met de blusfase. De snelweg tussen Vierwaanval en Frankrijk blijft wel nog even dicht. Het Boudewijn Sea Park in Brugge betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het dolfinarium in 2037 te sluiten. Dat schrijft het park in een open brief. In totaal verblijven er nog 7 dolfijnen in Brugge. Bijna de helft is er geboren. Het Boudewijn Sea Park vraagt nu welke wetenschappelijke redeneringen er is om het dolfinarium te sluiten.
5: Jarenlang worden wij geïnspecteerd, geaccrediteerd. Er is nog nooit een slechte accreditatie of controle geweest. Dus dan blijft de vraag van waarom komt men nu opeens met dit sluitingsscenario, terwijl men ook geen oplossing heeft. Als je die lijn wilt trekken, zou je zeggen alle dierentuinen moeten dicht, want wij vinden het niet verantwoord meer dat dieren in dierentuinen verblijven.
4: Waar de dieren naartoe moeten, is nog niet duidelijk. De Chinese webwinkel AliExpress heeft een boete van 550 miljoen euro gekregen omdat het illegale, gevaarlijke of namaakproducten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Volgens de commissie doet AliExpress te weinig om de risico's van die producten te analyseren. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartijen op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Natto Langeraard.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en binnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend ook positief. 2 bestuurders werden betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de Nationale Feestdag morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer toch groen licht. En Amerikaans president Trump verzekert Israëlisch premier Netanyahu dat hij niet zal opgepakt worden in de Verenigde Staten. Eerder had de burgemeester van New York laten weten dat hij die mogelijkheid onderzocht als Netanyahu naar de VN-top daar in september gaat. Er loopt op dit moment ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen Netanyahu voor oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Vanavond eerst opklaringen, daarna licht bewolkt, minima vannacht rond 16 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maxima tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De politie van Gent nuanceert het aantal en de grootte van de vechtpartij op de Gentse feest afgelopen weekend. Op sociale media circuleren verschillende beelden, maar die geven een vertekend beeld, zegt de politie. Matto Langeraard.
2: Het grootste deel van de feestenbezoekers komt gewoon echt om te genieten van de feesten. Maar dan zijn er natuurlijk altijd een paar heethoofden die de boel verzieken voor iedereen. En dan gebeuren vechtpartijen. En wat ook zeer opvalt, is dat er direct de mensen de gsm uithalen en beginnen filmen. En dan wordt de perceptie gegeven dat de Gentse feest eigenlijk alleen maar één grote vechtpartij is na bepaalde uren.
1: 16 bestuurders bliezen afgelopen weekend positief. 2 bestuurders werden ook betrapt op drugs. In Brussel mag het vuurwerk tijdens de viering van de nationale feestdag in het Jubelpark morgen doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland werd vuurwerk bijvoorbeeld verboden. Maar nu geeft de brandweer van Brussel toch groen licht. In Spanje, in de buurt van Madrid, heeft de zware bosbrand nu al meer dan 26.000 hectare natuur verwoest. Zo'n 1.200 mensen werden ook al geëvacueerd, dat meldt de brandpreventiedienst daar. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich daarna erg snel. Voorlopig zijn er nog geen slachtoffers. Op dit moment is er ook een hittegolf in Spanje. De nieuwe Britse premier Andy Burnham stelt zijn regering samen. Burnham nam vandaag officieel de fakkel over van Keir Starmer. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Burnham laat 11 leden van Starmers regering vertrekken, onder wie ook de vicepremier David Lammy. De minister van Binnenlandse Zaken mag dan weer blijven. En de minister van Defensie John Healey wordt nu minister van Financiën. Die had onder Starmer nog ontslag genomen, want hij vond de defensieplannen toen niet voldoende. En vanaf morgen begint de derde en laatste week in de Ronde van Frankrijk. Die start met een pittige tijdrit van 26 kilometer. Remco Evenepoel vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Je hoort Evenepoel.
3: Mijn mindset is om die tweede plek te proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
1: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt om 16:45. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Morgen op de Nationale Feestdag legt de Brusselse brandweer de hele dag het werk neer. Het is een noodkreet omdat er op dit moment te weinig middelen zijn om voor een veilige stad te zorgen, zegt Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaarlijks verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is torenhoog. En men verlaagt telkens malen het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. De brandweer laat wel weten dat dringende interventies morgen nog steeds doorgaan. In het noorden van Afghanistan zijn zeker 20 mensen omgekomen bij zware overstromingen. Meer dan 100 anderen zijn nog steeds vermist, dat melden de autoriteiten daar. Verschillende zoek- en reddingsteams zijn het gebied aan het doorzoeken. Er is ook enorm veel schade aan huizen en winkels. Volgens de weersvoorspellingen zal er ook de komende dagen nog veel regen vallen. En in Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de wereldtitel van Spanje gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de tweede keer in hun geschiedenis wereldkampioen. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 24 graden. Woensdag regenachtig en wat frisser. Dit is

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. Tijdens de staking van de Brusselse brandweermorgen gaan dringende interventies nog steeds door, dat laat de directie weten. De brandweer in Brussel legt tijdens de nationale feestdag de hele dag het werk neer, omdat ze te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. Je hoort Steven Gillissen van de Christelijke Vakbond.
2: We zijn al maanden druk aan het leggen, omdat wij een goede 200 mensen ontbreken om onze operationele taken te kunnen uitvoeren. De gevolgen in de praktijk zijn enerzijds dat het personeel geen jaar verlof kan opnemen. De werkdruk, ja, die is toren hoog. En men verlaagt telke male het operationeel personeel van wacht in aantal.
1: En dat heeft volgens de vakbonden een grote impact op de kwaliteit van de hulpverlening. Het Jordaanse leger heeft 3 Iraanse raketten neergehaald. Er vielen geen gewonden en er was ook geen schade. Dat meldt het leger in een persbericht. De afgelopen dagen was Jordanië al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen. Iran viseert daarbij Amerikaanse legercites. Vrijdag kwamen daarbij al 2 Amerikaanse militairen om. Een derde is nog vermist. In Madrid in Spanje hebben meer dan 1 miljoen mensen de Spaanse wereldtitel gevierd. Spanje versloeg gisteren Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun geschiedenis wereldkampioen voetbal. De spelers reden met een bus door de hoofdstad en de sfeer was dan ook bijzonder uitgelaten. Eerder vandaag werden de Spaanse spelers ook al ontvangen door de koning en de premier. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen begint met wolken, daarna komt de zon erdoor. Het wordt zo'n 24 graden. Woensdag regenachtig en frisser.
0: Dit is Joe.